Mem, mernumem, noritz, nerahet. Horitz, hai horitz, im, sanvumem, mernumem, noritz, nerahet.